Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: is Radio Kamil.
1: Oishnees brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Kemspoat en verdriet dat er nog altijd arme en eenzame meisjes zijn die jongeren men boeit te slapen alleen op de wereld.

Meisjes die vermoord werden, omdat ze een ander colère hebben, een ander geloof, omdat ze anders zijn als anderen. Ik heb spijt en verdriet.

morgen ben ik blij dat er nog altijd mensen zijn die niet alleen op hun eigen pijzen, maar eerst en ver alles op ander meisje. Die niet moeten weten van hier stikken en de ander kunnen stikken, maar die nog geloven in een betere wereld. Door ver ben ik zeker blij.

ken verdriet als ik zing dat meisje met makander nimmer kennen klappen. Dialogeren, ja, hoe verluiken gewoon. En ken spot dat er nog altijd dictators zijn die pezen dat oorlog vrede

Niet de armen moeten me nooit sloten, wel daarmee. Eten is er genoeg, maar waar moeten het willen dealen? Emmen is emmen, maar geven is de kunst. En verniet helpen is onbetaalbaar. Waar hier allemaal blijven mensen helpen. Mensen helpen mensen. Waar doen zeker woes. Bedankt. Allemaal. Bedankt.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdicht.

0: alles verliezen is uw fijn. Ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nu nog sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik maar een droom hier kwijt.
1: Nu nog sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

En je wist mij aan, wie het niet verdacht, toen ik vertrok met een ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar komer zing, voor de F4 kracht ze ting op ting. In een nakelstrol mokte de beste soep, ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen, ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef Amma een beest. Ook al zij gewoon dwees, want ben zot van Amma. Ik wil aan een pluspapa. Geef Amma een beest. Ook al zij gewoon dwees,

0: maar amai.
1: Zeg, Vincent. Wat in de bistjes behouden ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt. Zwaagst.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, atoat bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio.

0: De gewoon een keer met je hand toe in. Ja, ik heb gewoon het ritme met je hand anders. Want ik heb echt... in dingen. Mag beginnen?
1: In Toysters. In Toysters.

En wederom. Tinnen is een konker en Jim wel Jimeleer. Woordspelse vocabulaire. De Niemer werd een auker en Giener werd een geer.

0: matin, qu'on t'a rzé gagnant.
1: Une toaster.
0: Ouais, la cœur, allez, fouette la cœur.
1: Un vedrum.
0: Tinel est ne conquer, un gym bel gym leer. Den jimmer werd een ouder en ginner werd dat heer. Geen dolsters en geen dolsters, want over Twitter zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. Een kal of een bonkal, dat doe ik twee keer verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en een gymbel gymeleer.
2: Woosters een vocabulaire.
0: De niemer werd een akker en ginger werd een geer.

0: Lunchnieuws Brood.
1: Dit is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 uur carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Kamil
1: met Oysters DNA.
2: Zijn we er?
3: Oké, begin maar.
2: Dat is elke week hetzelfde, ze ronden hier of zeven. Dat zijn mijn nummer tafel, springen me op een velouw. Want na gaan wij gaan messen, ons loten overlezen. En krijgen van de paster elke zondag een cadeau.
3: Morden is, dat is maar nooit vlucht, dat is foutelijk voor de schoon. Want wij weten een plusje, worden dan beter zijn. Doe ik in mijn tennis dansen,

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis.

0: Radio Kamel.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Ons vrouwen.
3: Deze is Radio Kamel via onze website www.radiokamel.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantij.

0: Radio Kamil, gek maar naar het gestoelen.
1: Olst, gek maar naar het gestoelen. Olst, door gaat toch niks boven.
2: Radio Kamil, Olst, neers, verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Klammeken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichten.

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Dat nee, toch geen manieren, en dat klap ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen, ze ziet eruit toch niet ooit. Want dan drooi ik mij om,

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis.

0: Enten was achter.
1: Welkom bij Radio Camille.
2: De echte carnavalkrokers.
1: Radio Camille.
3: Met oesters DNA.

Ons madame, niet content. Was wijwisch blijven hangen in die een of ander tent. Ik heb gediscuteerd, maar ik weet niet hoeveel wacht. Mijn gever liep de kist af, die is zo

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

zit ik op mijn gat, afgeprost zo goed als ooit geteld. Madame van de Kont in het center van de stad.

nog gieten. Al dat jongen willen mij genieten. Door dagen en nachten op de boom.

0: Grat om Jeep.
1: Een reclameken op Radio Kamil.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bella.
4: 0475-269-141.
5: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kamil.
0: Radio Verdicht.

0: drinken van Magotti, jong, zeg. Dan moet ik ze een andere kant zijn.
1: Oei, excuseer, ik was mis.
0: Ja, drink dan wat minder en kijk dan wat beter.
1: Ik weet, jong. Drink weer te veel, het is te laag.
0: Weet je wat? We zijn ons achter de

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker ooit het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
4: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
0: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
4: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zal er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
0: Wil je gewoon hoe ik kom solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Kamil. Allesneers. Verrooi.
1: Radio voor de echte Ajoenen.
2: Voor wel onder stress, weet je hoe zonlijk dat is. Verplichte nummero's zijn gedoon. Op ons kokken, ons plush, wij zijn al vier en grosch. Desto het om

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volantij.

0: Reclameknop Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
1: Deze is Radio Kamil.
5: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
6: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
5: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
6: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
5: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
6: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
5: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de Grote Markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de droge dagen.
8: Hey, motoken! Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of voor dierwerk op aan een peloeber, moesh of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboy. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

nimmer staan. In regenwind of ijzel, ze zijn altijd op de bal. Maar totten, des creëers, die zieden nooit niet per totaal. En lossen, de veerdeer, deer viert geren carnaval. Soms is het hier en het ander, en van tooit al twee keer niet. Als je de pagadetten of de toisers bezig ziet.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voet!
1: Reclame kan op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: reizen met jou mee. Radio Studio Eskemont in Oost en een betrouwbare partner van Radio Kamil.
1: Voor tonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wijngaardveld nummer 15A in Oost. Bel 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Olsch. Open van maandag tot zaterdag.

als de nooit neer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage voorop. Geniet, profiteert van de tijd, want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

Een Olschneer, die in 62 ons stad verliet, ver op een ander zijn boetram te verdienen. Het was misère om de tjuur.

0: Radio Kamil vliegt erin.
1: Met oysters, DNA. Voor mijn enig oyst.
2: This is Radio Kamil.
3: Ach, mijn oyst, mijn schoen stad, wo dat ik mijn hart verloor. Hoe de schieten moet ik eert, ver te zeggen wat ik voel. Hier in Olst, in ons stad, ken je nog gelukkig zijn. Zij al er zorgen is op zijn, en komt erbij. Wo dat me nooit gewoon, wij zijn nooit niet alleen. Een vriendelijk gezicht, dat ziet elkeen en een goed woord. Geeft ieder weer moed, als je dat

ieder ooit, droog zijn kroes, dat is al omgekend. Daarom zeg ik hier en na, het werd dat dat gij zelf verwint. God is mee op tournee, deed ons vast te love het land.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje klooster. Go naar onze website radio.

0: belooid voor een bejaardo is, of in een lotto met bluetooth. De Radio Kamilab is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleem van met de Brigitte-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig, goed jong. Moet ik naar een ferne marouin op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
2: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
2: Joek, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerief met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
1: Idiot. Dat kan ons rap in een hoschel.
2: Jom, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de dieren is er door al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog vol kind magazijn? Die kan ik je koek ompalet trekken en sleren, zei jongen, als dat moet.
2: Bah, jod. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kind ook direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat is het nou wel nog zien zitten, jong.
1: Allee verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.
3: Oisnees weten waarom. Dranken Pikuur. De zalk per ala frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur. Hij donderde verschillende biersoorten.

0: Er woonden een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
1: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Ooit ten eerste alweer.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je Naneke niet wat weten? Nou kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Hoe ik vind te bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail ik je natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Oosteers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het ooit is, is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoen.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Kalimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
8: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
7: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
8: Oei, kom af, Tol. Beetje 053 75 65 06.
7: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
8: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
7: El latte sto Zorba. Jamas.
9: Viesol, ter oude posten.
10: Voor al haar feesten en evenementen.
9: Viesol, ter oude posten.
10: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
9: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
10: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Olchert.
9: Belt je rap naar 053 83 99 18.
10: Viesol, ter oude posten.
9: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

wereld vol van vriendschap was. En qua dat geweld bij de mensen nooit ooit bestond. Ik wou dat ons vel van colère weer hetzelfde was. En ja, ik wou dat ons voor geld echt wel let.

manalar en het is dus juist zo warm. Nog een stiekem aan daar moet ik mogen waken.

1958, het jaar van de wereldtentoonstelling in Brussel. Een jaar dat ik nooit meer zal vergeten. Want in 1958 ben ik verkozen geweest als prins carnaval van mijn stad. Ons enige holst, zonder jury, zonder showgedeeltje. Doe het gewoon verkozen van Dolsteneers, die mij diep in haar groot carnavalhart sloten. Waar is de toad naartoe? Het is 38 jaar geleden dat ik als prins verkozen ben. Ja, mensje lief, zie mij hier staan met mijn versloenskostuum genoeg. Van Olst, ne prins

mijn stad naar ben, dan moet je naar IJstechnieken zijn. Van Tolsters carnaval naar is de keining meegezen. Nee, echt naar jou en diep in mijn hart. Ik zie mij nog

0: ben, stad naar ben, dan moet je naar IJstechnieken zijn. Want Tolsters carnaval, na is de keining meegezijn. Een echt na jongen diep in mijn hart, ik zie mij nog stonden op de markt. Ik wou een prinsje naar aard.
1: Waar is de tijd naartoe, dat harmonie van Dagarde, meer kantiniers, de carnaval oependen van onze stad. En ik, helemaal wit gedest, in mijn splinternief kostuum, door achteruit in een opene couche van Mong en Piestroeper. Getrokken daar twee witte peren, wovend naar al die Olstense mensen, die vol bewondering naar haar nieuwe prins kwamen zien. Mee onderden, want dan gingen ze nog niet op congé bij stere carnaval. Waar is de toet naartoe van die broosende carnavalstad? Vol.
2: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
3: Al wel, iets ontmaken op Molt van de Galant.
2: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
4: Doe me voes!
3: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

budget? Of zoek de extra media-aandacht voor evenement? Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de

0: 6 Radio Camille.
1: Verjonk en Nat.
2: De topste carnavalsflow.
1: A volantij.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsnees brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: A volantijn.

0: Waar zijn van ooit?
1: Waar zijn van ooit? Verkleed om te vorst.
2: Radio Kamil, ons neers verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, atoort bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app

0: Steers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als Toetsers is er het bos op.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens in een adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveld nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek je een garage met een fantastische service en word als een vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: welkom bij Radio Camille.
1: Geluister toch mee.

leven. Koen ze nog zeggen, nou moet er van profiteren. Maar kan me zelfs nog geen sigarken permitteren. Als uw resto is, meisje lief, dat kost wat poen. Het is nu ik stond uit dat ze doordringend eet ontdoen. Mijn dokter vertelt me al mijn mankementen. Door vijf krijg ik witte product medicamenten.

maar ik moet zo niks zijn, want ik kraag als een morieren. Het is hier een noesjepot om snoenes te gaan eiten. Wat dat er al in zit, dat mag ons hier wijten. Dat smokt nog niks, die een entreteur die mag er zijn. Maar dan verschieten ze dat ik hier negeren ben. Nog

Dat nieuwste tijd is voor mijn allerlaatste reis. Ja, dat is voor mij dan ook het schoonste bewijs. Dat nieuwste tijd is voor mijn allerlaatste reis.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer iets wat weten? Nou, kwak ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar horen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Hoe ik vind te bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Voorzegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
4: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamer.
5: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
0: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
5: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
0: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

de crème au beurre, voor een crème la glace. Crew heb ik op terras, plant tegen een boom, gebruik dan een condoom. Bij mij is dat plezier.

0: Radio Kamel, wij staan een goede noem.
1: Oishnees brood.
2: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
4: Volant.

0: reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
8: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
7: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
8: Hoe ik kom aftolen, beach 053 75 65 06.
7: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
8: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
7: El late sto Zorba, jammer.

0: zwaag dat moet is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Ja, maar luister hoe muziekske boor. Hij zingt er ten in te gelokker dood. En hoe het nikker oh, wat een magnifieke doen. Desgerat de stemmen van Louis Paul.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Het is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig, goed jong. Moet ik naar een verre nummer rijden om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
2: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaald thuis.
1: Ideaal. Dat kan ons rap in ons geld.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zijn, hè. En het zit er ook vol nul sneers. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jandenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat is het nou wel nog zien zitten, jong.
1: Allee verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.
3: Viesol, ter oude posten.
4: Voor al haar feesten en evenementen.
3: Viesol, ter oude posten.
4: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en al week voor fantastische barbecue evenementen.
3: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
4: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjert.
3: Belt rap naar 053 83 99 18.
4: Viesol, ter oude posten.
3: Word dan een kalant nog content naar buiten gehaald.

0: Radio Kamil.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil, wij staan een goeie achternoem.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volante.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe maar voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen haar heren tijdens de droizotte dagen.
4: Wil je na een keer niet wat weten? Nou krijg ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar horen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Steven, vorrei gare da posto in moglie?
1: Ah, dat is simpel, hè. Ga ze met schoen XXL naar 3027 en draai Swiss lever tatoeis.

doordat ze van heer Wagentool zeggen, het is plat. Maar het woord ajoen kan niemand imiteren. Je moet geen joeren als vreemde dat proberen. Al mouwkomen onder een riche of krakier. Als er op ons komt.

och ett par roas sen bryggen en clochards av Amsterdam med zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken, waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

jongens aan maskers, bemint ons ene holst. Lotje moet zeggen, als je ver is om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volle spot, die is op een ander niet remmen. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

de dood, ik was van het goed af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was. Als licht te heer.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kameel.
6: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
7: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
6: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
7: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
6: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in Ien van haar droogkantoor.
7: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
6: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnenkerting. Dat is evident.
8: Alle jullie, hoe is dat nog met aan, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
9: Graalig goed, jong. Moet ik na een verre nummer aan op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
8: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
9: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
8: Ah, dat is je gehaald magazijn, zeker?
9: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerief met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
8: Idiool. Dat kan ons rap in ons geld.
9: Jom, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
8: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
9: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
8: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
9: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
8: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel
9: dat
8: palet.
9: Dat is het nou wel nog zien zitten, jong.
8: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
10: Hey, motorken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouver, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboei. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstje netjes. Pas op, hè. Dat gaat allemaal nog niet kwatspultje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: wil. 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
1: Radio Camille, wij staan een goeie achternoem.
2: Olschneers, vrouwen.
3: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
0: 24 hier carnavalmuziek.
2: A volante.
4: Waar kom je in Olscht? Probeer meisjes te helpen. Ons hart is door, wordt dat doet moeilijk goed. Waar kom je op ons?

in Nolschke mege leven. En mene zemmen, morgen is de koest. Waar zijn gerest? Ja, de jeugd zal ik mee werken. De kop omhoog.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, ato het bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou toe.

0: Toursteers, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als toursters is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

Geluisterd naar Radio Camille. Iedere maandag tot zaterdag van 2 tot 4. Aan dagelijkse vitamine.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi? Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: Reklammeken op radio, Camille?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Camille.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Camille.
6: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
7: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
6: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
7: Oei, kom af, Tol. Beetje 053 75 65 06.
6: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
7: Open. Van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
6: El late sto Zorba, jammer.

Carlos en die aan de stemmen op doen. Dat begrijp ik gewoon echt niet. 50 man van aan de stemmen. Je weet even goed als ik. Ze hebben 2 keer aan de stemmen. Ze hebben bijna 4 keer aan de stemmen. Hoe zitten die stemmen? Hoe zitten ze?

0: Radio Camille wenst aan een goeie afternoon.
1: Oorsneers, vrouwen.
2: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kloog ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het ooit is er het bos op.
1: Viersol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viersol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue evenementen.
1: Eén adres, Viersol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bolsvakreis, Stationstraat 12 in Oltjerd.
1: Bel je rap naar 053 83 99 18.
2: Viersol, ter oude posten.
1: Word dan een land nog content naar buiten gehaald.

Na begin ontdekt de couplet, maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat met al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, ato het bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba, Pan Olst, Restaurant Zorba, die erste Griekse Restaurant in Olst.
1: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend je om zijn verse Griekse kijken?
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
1: Oei, kom af, tol. Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El late sto Zorba, jamas.

0: is carnaval. En dat ik een olsch neer ben, dat roep ik overal. Ik stond te dansen in het gat van ons
1: Radio Kamil bestond 5 jaar.

0: Radio Camille, wij staan een goeie nacht ernoem.
1: Allesneers, vrouwen!
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volante!

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Nee, zwijten waarom. Dranken Piqueur. De zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Piqueur. Hij donderde verschillende biersoorten. Yeah!

0: En je het veren met carnaval. Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
0: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
1: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
2: Heb jij een idee voor een bedrijf? Maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kanaal.
3: Voor donderraad en herstellingen van alle merken.
4: Garage MCS.
3: Voor alle carrosseriewerken.
4: Garage MCS.
3: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
4: Garage MCS.
3: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
4: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt dat zelf vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

Met onze app komt er oindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een notto.

0: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen ergeren tijdens de droge dagen.
1: Wil je na een keer iets wat weten? Nou krijg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, keer maar op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie nacht ernoem.
1: Oisneers, brood!
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
4: Ah, vol aan

0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, na goed ervan verschieten.
2: Radio Camus, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is alleen van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marijn op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
4: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we een droeg mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
3: Idiot. Dat hebben ons rappie in een geschel.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol mulchneers. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze door al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
5: Zou je geen zelf radio beginnen? Hier op antenne of internet? Radio Studio Verdilt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-ondacht voor evenement? Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesten van de klant. En met de gerust

0: Thijs is Radio Camille. Alle dagen carnaval.
1: Nee. Is het op die manier dat jij een evenementenzaal wil? Op die manier

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel naar
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Hey, motorken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pullover, moesh of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboy. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborn en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar metje en petje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op, hè. Dat gaat allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Kamil.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
2: Allesneers brood.
0: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamil.be.

0: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geren binnen van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café Den Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café Den Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar geren tijdens de droge dagen.
1: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van Assingen?
1: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
2: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
1: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoren.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is even.

Maar instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn liedjes zingen. Ik ben de renkel van de spijt, voor iedereen ben ik in de weer gewoon een tikje vrij te brengen.

leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. In mooie stad te beleven, ik zit er regilio op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwe nachten.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.
2: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
3: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nerf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
2: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
3: Wil je gewoon hoe komen solliciteiten bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Stepken.
1: Oh, Schnee, zijn we geleerd?
2: Als ze na mijn stem horen, zullen ze misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Oost.
3: Oost weer carnaval. Alle dagen van.
4: Thijs is Radio Kamil.
2: Zover Oost.
1: Wauw.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Orsnees brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: kom in, gek maar naar gestoelen.
1: Olst, gek maar naar gestoelen. Olst, door toch niks boven.
2: Radio Kamil, Olst, neers, verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kamil.
7: Oisne zwijten waarom. Dranken Pikuur, de zalk voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij dondert de verschillende biersoorten. Ja!

0: 231 in Oost. Oostsnijers en carnavalisten weten het allemaal.
1: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Kralijk goed, jong. Moet ik naar een verre nummer rijden om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
2: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
2: Jook, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega groeite en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
1: Ideaal. Dat kan ons rap in ons geld.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zijn, hè. En het zit er ook vol nulsneers. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren zijn door haar opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
1: Allee, verhoor, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

app komt er ordelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: wil je na een keer niet wat weten? Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
1: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
2: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
1: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
2: Hoe ik kom aftolen, bij 053 75 65 06.
1: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
2: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
1: El latte sto Zorba, jamas.
3: Viesol, ter oude posten.
4: Voor al haar feesten en evenementen.
3: Viesol, ter oude posten.
4: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
3: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
4: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
3: Belt je rap naar 053 83 99 18.
4: Viesol, ter oude posten.
3: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: naar jongen.
1: Radio Kamel.
2: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
3: Radio Kamel, wij staan een goede avond.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volantijn.

bier was, wordt er dat politiek niet meer nodig was. Gedome groeide dictators en de rest, iedereen ten gelijk. Waar weten het maar best, maar ik drink, ja ik.

moest toch eens toe ik eens moeilijk ver te pasen, zeker is. Je weet, het leven is ons graal lekker. Toe, l'audience, goeie

0: Allee, wat zijn er hooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-camille.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Camille, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik te voordienen van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordienen in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

Weet het nog juist, lek gisteren was een dorm groet, ik oost juist lopen. Ik was toos de ster, mocht mij dat dus doet.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Excuseer, meneer. Moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers, brood!
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte Ajoen.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Ze geren zelf een radio beginnen. Hier op antenne of internet. Radio Studio Verdilt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de

0: Daar pijzen mij aan mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoortveld nummer 15A in Oost. Bel 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als een vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoortveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mold van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-camille.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Camille, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen gewoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar drie kantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Oesteers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Oesteers is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebook.

vergering in ons stamcafé. De jongens vieren jubilee, starten een fanfare op met een zatte kop. Oscar op tuba was onzet, François die deed de klarinet en Bert de schoof trompet, Alain op drums, Hubert trompet en Mil op saxofoon.

allen op de vloes. Op repetities was het een feest, heel de troep zat om te mis. Ze was de concentrage en dat was lus. Ze was klonk het nog nooit, maar werd een vus.

In de wegstrotten zal ik voor dag zeker eens moet schoon. Bij zoeken naar kleren en naar zergen van de boom. Als er boete komt en zit, dan zakken wel goed vol. Waarom?

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe maar voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen haar geren tijdens de draaizotte dagen.
4: Wat dan waar haar gaan vertellen stond nog nooit in de gazet. En ook niet in de boekjes, want door hem hebben opgelet.
5: Kwam nog niet op de tv en zit niet op internet. Er komen meer details in het volgende couplet.
6: Prins van Ocean is al jaren een speciale groep. En soms drooide alles wel eens deftig in de soep.
7: Want het is een wisselvallig en een ongewoon beroep. Met een minuscule

0: springen op het spannendste moment.
1: Ondervinding onder loven noemt dat dus in dit geval. Geen paniek, blijf rustig, het is waarschijnlijk niet met nou. Het is de speling van het lot, en wat doe je dan zoal?
2: Wachten op een oplossing, dat is het enigste dat zal.
3: Wachten op een oplossing, zijn onze komiek. Mortens is stinkend donker, zijn zon ter elektriek. Gelukkigheid is al nogal een goede akoestiek. En kennen men dus voorschoon met de tekst en de muziek.
4: Ze kwam met iets dat dag van ons op podium stond. We waren dof en niemand niet, er kwam dus zelfs genond.

0: Alt op zijn best bij Radio Camille.
1: Radio Camille wenst aan een goeie avond.
2: Dit is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
4: Al vol aan tijd.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

0: Hoe ik mijn Johnny kon niet meer omhoog, kruipt hij in achtertander.
1: Pijzen dat om naverdom lawe.
0: Morgen schijnt niet alleen,
1: want mijn dokter die zou.
0: Schild die toch iedereen. Ik heb een klein probleemje met mijn linkerhoeg. Het zou voor tegen mijn ander. Hoe ik mijn Johnny kon

0: Johnny, kom nu hier om uw kroachtingen achter de tanden.
1: Dat is geen probleem. Wie uw een liposuctie of dit aan het optrekken of dit aan het opzuigen. Of misschien een flashpuntje centimeter langer. Zolang dat je maar stengelen nog is er niks geen probleem.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Hey, kameroot, dat is ik hier, de Frankie.
1: Ah, de Frankie.
0: Zeg, maar naar haar die zonnige moet nog geschierd werden. Ik heb gehoord dat Gordon een specialist is. Dat je toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
1: Opzien. Zeg, Frankie, vet te schieren, toch? Dat is de man, zeg. Als het te maken is, hier, om afvroegen.
0: Zeg, moet je wel zien dat je die broen bespakt. Dat is die blauw, hè.
1: Hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schieren bij haar, hè. Ik heb toch al dikke smaak groeien komen schieren bij haar, hè.
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt haar plankje dan gereed, hè.
1: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zei, was altijd voor.

0: Radio Kamel.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Ons vrouwen.
3: Deze is Radio Kamel via onze website www.radiokamel.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantij.

0: Tararara. Papa's.
1: Radio Kamil vliegt erin.
2: Met oysters DNA.
3: Voor mijn enig oyster.
4: Deze.

0: was geen strijd.
1: Te goeden gaal dat joh en kon confusen. Ne prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gehad. Dat joh en zijn heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Ah wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: van vol zijn.
1: Rood, gezind, dikzak.
2: Ben nimmer blij met een boek van mooi. Gewoon op dieet, gevolgen stak nimmer reet.
3: Maar dat viel toch precies allemaal niet mee. Dus kwam ik rap met een ander idee.
2: De dikke boy is nagedoon. Ben niet meer dik, deer door in het ozenpiek. Gelijk als vroeger en me strak op den. Maar de vrouw.

0: lunchnieuws vroeg.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

0: Allee jongens, Thijs was de eerste keer. Nog 32 keren zingen en we zijn over de Martijn. Korreltje.
1: Thijs is Radio Camille.
2: Verjong en nat.
3: De topste carnavalsflow.
1: A volantij.

0: Waar zijn van ooit?
1: Waar zijn van ooit? Verkleed om te vorst.
2: Radio Kamil, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio.